0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Formule 1-team van Williams moet scherpe keuzes maken door het huidige budgetplafond. De teambaas James Walls legt uit dat het Britse team middelen weg moet gaan halen bij de ontwikkeling van de auto. En die geldstromen gaan nu volledig naar het aanpakken van de verouderde infrastructuur. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Walls werd het team afgelopen winter hard geraakt door een te zware auto. En dat probleem ontstond door jarenlange onderinvestering in de faciliteiten. Door de strikte regels rond het budgetplafond kan Williams nu niet tegelijkertijd de fabriek moderniseren en vol inzetten op directe prestaties op de baan. Teambaas benadrukt dat deze keuze direct invloed heeft ook op de resultaten in het kampioenschap. Het oplossen van de achterliggende problemen kost enorm veel tijd en is absoluut geen kwestie van enkele maanden. Het team kiest er bewust voor om de korte termijn op te offeren voor een stabiele basis op de lange termijn. En volgens Walls is het duidelijk dat het probleem afgelopen winter heeft laten zien dat het team nog een lange weg te gaan heeft. Na de eerste helft van het seizoen van 2026 is Williams de nummer 9 in het constructeurskampioenschap. 11 punten werden behaald. De leiding benadrukt dat het ingezette verbeterplan noodzakelijk is om structureel stappen vooruit te kunnen blijven zetten.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: FC Twente lijkt op het punt te staan om Philip Thorvaldsen vast te leggen. Volgens Noorse media is er een akkoord bereikt over de komst van een toptalent dat dus op korte termijn de overstap kan maken vanuit de Noorse club Vålerenga naar Enschede. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met de transfer is een bedrag gemoeid van ongeveer 5,5 miljoen euro. En dat financiële bedrag kan in de toekomst nog verder oplopen door het behalen van eventuele bonussen. En daardoor kan het de duurste aankoop van de club in jaren worden. Noorwegen staat de aanvaller al langere tijd bekend met een hele opvallende bijnaam, namelijk die van Stille Moordenaar. Hij geldt als een van de allergrootste talenten van zijn generatie en speelde inmiddels al meer dan 50 officiële wedstrijden in de hoofdmacht van zijn club. Thorvaldsen is tweebenig, kan op beide flanken en eveneens als schaduwspits uit de voeten, maar heeft op het veld een duidelijke voorkeur. Hij speelt het liefst linksbuiten. Meerdere buitenlandse clubs, waaronder Colorado Rapids, Hull City, Cercle Brugge, hadden eveneens serieuze belangstelling voor de jeugd international. Maar de definitieve keuze lijkt op de club uit Enschede te zijn gevallen. FC Twente heeft de berichtgeving over de mogelijke overname zelf nog niet bevestigd.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Isaac Hadjar noemt de overstap van Racing Bulls naar het hoofdteam van Red Bull een cultuurschok. Coureur vertelt openlijk over de verandering van de omgeving en legt uit dat hij van het meer familiaire Italiaanse VCARB naar een Britse werkomgeving ging. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ondanks de overstap voelde de promotie naar Red Bull voor Hadjar heel natuurlijk aan. Hij zit al sinds 2021 in de opleidingsploeg van Red Bull en daardoor reed hij in het verleden al vroege vrije trainingen voor Red Bull en deed hij mee aan junior tests. En door die eerdere ervaringen werkte hij ook al samen met zijn huidige engineer Richard Wood. Dat contact begon 3 jaar geleden eigenlijk al. Daarnaast hielp zijn rookie seizoen bij Racing Bulls hem om zich voor te bereiden op deze grote stap naar Red Bull. Hoewel beide teams onder hetzelfde moederbedrijf vallen, merkt hij wel een groot verschil in dynamiek. Volgens Hadjar is Racing Bulls eraan gewend om jonge coureurs te ontvangen en klaar te stomen, terwijl hij bij het hoofdteam van Red Bull in een grotere topomgeving terecht kwam. Hadjar vormt het Formule 1 duo bij Red Bull natuurlijk samen met Max Verstappen. Hij vertelt dat hij nog altijd trotse momenten beleeft wanneer hij door de garage loopt en in de auto stapt. Hij zegt, ja, het is toch een voorrecht om voor een wereldkampioensteam te rijden. Maar benadrukt wel dat hij zijn plek heeft verdiend door al het eerdere werk.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Schaatscoach Johan de Wit merkt dat zijn internationale ploeg, Team Novus, steeds beter vorm krijgt. Selectie met 13 rijders uit 5 verschillende landen, onder wie de Nederlandse Merel Konijn en de Chinese Olympisch kampioen Chongyan Ning werkt hard aan de voorbereiding op de winter. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De ploeg reist binnenkort af naar Turkije voor een trainingsstage. Volgens de Wit is die locatie gekozen omdat de 6 Chinese sporters een visum nodig hebben en de ploeg bewust buiten de Europese Unie op een centrale plek wilde trainen. Het opzetten van het team vroeg veel inspanning, met name op financieel vlak. De Wit geeft ook aan dat het rondkrijgen van het budget een flinke uitdaging was, maar dat de begroting inmiddels staat. Schaatsers worden grotendeels betaald via hun eigen bonden of provincies, terwijl Konijn de enige schaatster is die rechtstreeks door de ploeg wordt vergoed. De Wit ontvangt zijn salaris van de Chinese bond, omdat hij op toernooien ook optreedt als coach voor de Chinese rijders. Focus ligt inmiddels volledig op de komende maanden. De Wit ziet dat Olympisch kampioen Ning goed presteert in de trainingen, ondanks verplichtingen in China. Wel noemt de coach de internationale wedstrijdplanning lastig te combineren met selectiemomenten in Nederland. Maar de ploeg heeft volop ambitie voor de komende wereldbekers en natuurlijk het WK in China.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse lichtzwaargewicht Gravis Kraus heeft in het Britse Leeds korte metten gemaakt met zijn Amerikaanse tegenstander Sean Hemphill. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na amper een minuut lag de Amerikaan tegen de vlakte. Nadat Kraus hem na een snelle serie harde stoten direct de hoek in wist te drijven. Scheidsrechter greep daarop in en beëindigde de partij voortijdig. En na afloop liet Kraus weten dat hij simpelweg gedaan heeft wat hem is geleerd. Wel is hij ontzettend blij met de regionale WBA Intercontinental titel die hij mocht ontvangen. Hij gaf wel eerlijk toe dat het gevecht wat hem betreft nog wel even had mogen duren, omdat hij nou eenmaal intens houdt van de sport en graag wat meer rondes had willen vechten in de ring. Hij kijkt nu alweer volop uit naar de volgende uitdaging en hoopt snel sterkere tegenstanders te ontmoeten om zo ook als vechter te kunnen blijven groeien. Zijn doel is om vastberaden door te gaan op deze ingeslagen weg en uiteindelijk een officieel wereldtitelgevecht af te dwingen in zijn gewichtsklasse. Bokser blijft hard trainen in aanloop naar zijn volgende sportieve uitdagingen in de ring.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Prix Radio. Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: Zwemster Marit Steenbergen bereidt zich voor op de Europese kampioenschappen lange baan zwemmen. Ze verkeert in een uitstekende vorm en verbrak kort geleden nog het wereldrecord op de 100 meter vrije slag. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In Rome tikte Steenbergen aan in een tijd van 51,68 seconden. En daarmee was ze iets sneller dan de Zweedse Sara Sjöström, die het record sinds 2017 op naam had staan. In aanloop naar deze prestatie verbeterde Steenbergen in Monaco al tweemaal het nationale record. En daarnaast veroverde ze eerder de wereldtitel op deze afstand. Coach Patrick Pearson prijst de zwemtechniek van Marit Steenbergen en noemt die ook ongeëvenaard. Zelf blijft ze vrij nuchter onder haar prestaties. Ze benadrukt dat ze het vooral moet hebben van haar techniek en niet van pure kracht. Volgens haar coach is vooral de hoge elleboog een cruciaal element in haar slag. Dat is een kwaliteit die de coach eerder alleen zag bij Maarten Brozowski. In de afgelopen jaren is de techniek van Steenbergen flink aangescherpt. Vroeger zwom ze met de armen wat te ver van het lichaam. Iets wat bij vermoeidheid nog wel eens wil optreden. En dat bredere omhalen werkt minder efficiënt. En de wens van de zwemster is duidelijk. Ze hoopt in de toekomst nog meer kracht in haar slag kwijt te kunnen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De nieuwe spelregels in de Eredivisie hebben voor verbazing gezorgd bij Telstar-doelman Ronald Koeman junior. Tijdens de uitwedstrijd tegen NEC kreeg hij een gele kaart en een corner tegen, omdat hij te lang over een doeltrap zou hebben gedaan. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In de Eredivisie wordt dit seizoen strenger gelet op tijdrekken. Scheidsrechters tellen tot 5 seconden. Bij een doeltrap of een inworp en duurt het dan langer, dan kan de scheidsrechter een corner toekennen aan de tegenstander. Koeman geeft aan dat hij het gevoel had dat hij werd gezocht door het publiek en ook door de scheidsrechter. En hij ontving Koeman dus een gele kaart voor tijdrekken bij een vrije trap. Maar volgens de keeper stond de tegenstander te dichtbij. Arbiter reageerde erop door te zeggen dat hij maar eens moet gaan nadenken hoe hij dat dit seizoen gaat aanpakken. Koeman zegt dat is een aparte opmerking, maar benadrukt dat de scheidsrechter verder prima heeft gefloten. Ook Telstar-trainer Henk Brugge moet wennen aan de nieuwe maatregelen. Hij twijfelt of het echt 8 seconden duurde voordat de corner werd gegeven. Maar hij ziet er wel de voordelen van in. Volgens hem blijft het tempo door die regels wel goed in het spel. Al merkt hij op dat de ploegen die willen winnen soms nu eenmaal tijd rekken. Dat hoort er een beetje bij. Brugge is erg tevreden over het vertoonde spel. Ja, een overwinning op NEC natuurlijk. En de manier waarop de selectie met elkaar samenwerkt.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Het Formule 1-team van Williams moet scherpe keuzes maken door het huidige budgetplafond. De teambaas James Vowles legt uit dat het Britse team middelen weg moet gaan halen bij de ontwikkeling van de auto. En die geldstromen gaan nu volledig naar het aanpakken van de verouderde infrastructuur. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Vowles werd het team afgelopen winter hard geraakt door een te zware auto. En dat probleem ontstond door jarenlange onderinvestering in de faciliteiten. Door de strikte regels rond het budgetplafond kan Williams nu niet tegelijkertijd de fabriek moderniseren en vol inzetten op directe prestaties op de baan. Teambaas benadrukt dat deze keuze direct invloed heeft ook op de resultaten in het kampioenschap. Het oplossen van de achterliggende problemen kost enorm veel tijd en is absoluut geen kwestie van enkele maanden. Het team kiest er bewust voor om de korte termijn op te offeren voor een stabiele basis op de lange termijn. En volgens Vowles is het duidelijk dat het probleem afgelopen winter heeft laten zien dat het team nog een lange weg te gaan heeft. Na de eerste helft van het seizoen van 2026 is Williams de nummer 9 in het constructeurskampioenschap. 11 punten werden behaald. De leiding benadrukt dat het ingezette verbeterplan noodzakelijk is om structureel stappen vooruit te kunnen blijven zetten.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: FC Twente lijkt op het punt te staan om Philip Thorvaldsen vast te leggen. Volgens Noorse media is er een akkoord bereikt over de komst van een toptalent dat dus op korte termijn de overstap kan maken vanuit de Noorse club Vålerenga naar Enschede. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met de transfer is een bedrag gemoeid van ongeveer 5,5 miljoen euro. En dat financiële bedrag kan in de toekomst nog verder oplopen door het behalen van eventuele bonussen. En daardoor kan het de duurste aankoop van de club in jaren worden. Noorwegen staat de aanvaller al langere tijd bekend met een hele opvallende bijnaam, namelijk die van Stille Moordenaar. Hij geldt als een van de allergrootste talenten van zijn generatie en speelde inmiddels al meer dan 50 officiële wedstrijden in de hoofdmacht van zijn club. Thorvaldsen is tweebenig, kan op beide flanken en eveneens als schaduwspits uit de voeten, maar heeft op het veld een duidelijke voorkeur. Hij speelt het liefst linksbuiten. Meerdere buitenlandse clubs, waaronder Colorado Rapids, Hull City, Cercle Brugge, hadden eveneens serieuze belangstelling voor de Jeugd International. Maar de definitieve keuze lijkt op de club uit Enschede te zijn gevallen. FC Twente heeft de berichtgeving over de mogelijke overname zelf nog niet bevestigd.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Isaac Hadjar noemt de overstap van Racing Bulls naar het hoofdteam van Red Bull een cultuurschok. Coureur vertelt openlijk over de verandering van de omgeving en legt uit dat hij van het meer familiaire Italiaanse VCARB naar een Britse werkomgeving ging. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ondanks de overstap voelde de promotie naar Red Bull voor Hadjar heel natuurlijk aan. Hij zit al sinds 2021 in de opleidingsploeg van Red Bull. En daardoor reed hij in het verleden al vroege vrije trainingen voor Red Bull en deed hij mee aan junior tests. En door die eerdere ervaringen werkte hij ook al samen met zijn huidige engineer Richard Wood. Dat contact begon 3 jaar geleden eigenlijk al. Daarnaast hielp zijn rookie seizoen bij Racing Bulls hem om zich voor te bereiden op deze grote stap naar Red Bull. Hoewel beide teams onder hetzelfde moederbedrijf vallen, merkt hij wel een groot verschil in dynamiek. Volgens Hadjar is Racing Bulls eraan gewend om jonge coureurs te ontvangen en klaar te stomen, terwijl hij bij het hoofdteam van Red Bull in een grotere topomgeving terecht kwam. Hadjar vormt het Formule 1 duo bij Red Bull natuurlijk samen met Max Verstappen. Hij vertelt dat hij nog altijd trotse momenten beleeft wanneer hij door de garage loopt en in de auto stapt. Hij zegt, ja, het is toch een voorrecht om voor een wereldkampioensteam te rijden. Maar benadrukt wel dat hij zijn plek heeft verdiend door al het eerdere werk.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Schaatscoach Johan de Wit merkt dat zijn internationale ploeg, Team Novus, steeds beter vorm krijgt. Selectie met 13 rijders uit 5 verschillende landen, onder wie de Nederlandse Merel Konijn en de Chinese Olympisch kampioen Chongyan Ning werkt hard aan de voorbereiding op de winter. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De ploeg reist binnenkort af naar Turkije voor een trainingsstage. Volgens de Wit is die locatie gekozen omdat de 6 Chinese sporters een visum nodig hebben en de ploeg bewust buiten de Europese Unie op een centrale plek wilde trainen. Het opzetten van het team vroeg veel inspanning, met name op financieel vlak. De Wit geeft ook aan dat het rondkrijgen van het budget een flinke uitdaging was, maar dat de begroting inmiddels staat. Schaatsers worden grotendeels betaald via hun eigen bonden of provincies, terwijl Konijn de enige schaatster is die rechtstreeks door de ploeg wordt vergoed. De Wit ontvangt zijn salaris van de Chinese bond, omdat hij op toernooien ook optreedt als coach voor de Chinese rijders. Focus ligt inmiddels volledig op de komende maanden. De Wit ziet dat Olympisch kampioen Ning goed presteert in de trainingen, ondanks verplichtingen in China. Wel noemt de coach de internationale wedstrijdplanning lastig te combineren met selectiemomenten in Nederland. Maar de ploeg heeft volop ambitie voor de komende wereldbekers en natuurlijk het WK in China.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: miles away. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse lichtzwaargewicht Gladys Kraus heeft in het Britse Leeds korte metten gemaakt met zijn Amerikaanse tegenstander Sean Hemphill. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na amper een minuut lag de Amerikaan tegen de vlakte. Nadat Kraus hem na een snelle serie harde stoten direct de hoek in wist te drijven. Scheidsrechter greep daarop in en beëindigde de partij voortijdig. En na afloop liet Kraus weten dat hij simpelweg gedaan heeft wat hem is geleerd. Wel is hij ontzettend blij met de regionale WBA Intercontinental titel die hij mocht ontvangen. Hij gaf wel eerlijk toe dat het gevecht wat hem betreft nog wel even had mogen duren, omdat hij nou eenmaal intens houdt van de sport en graag wat meer rondes had willen vechten in de ring. Hij kijkt nu alweer volop uit naar de volgende uitdaging en hoopt snel sterkere tegenstanders te ontmoeten om zo ook als vechter te kunnen blijven groeien. Zijn doel is om vastberaden door te gaan op deze ingeslagen weg en uiteindelijk een officieel wereldtitelgevecht af te dwingen in zijn gewichtsklasse. Bokser blijft hard trainen in aanloop naar zijn volgende sportieve uitdagingen in de ring.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio. Summertime!

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Staat file op de A35 vanuit Almelo naar Enschede door een kapotte auto bij Enschede West. 4 kilometer file, 10 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Zwemster Marit Steenbergen bereidt zich voor op de Europese kampioenschappen lange baan zwemmen. Ze verkeert in een uitstekende vorm en verbrak kort geleden nog het wereldrecord op de 100 meter vrije slag. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In Rome tikte Steenbergen aan in een tijd van 51,68 seconden. En daarmee was ze iets sneller dan de Zweedse Sara Sjöström, die het record sinds 2017 op naam had staan. In aanloop naar deze prestatie verbeterde Steenbergen in Monaco al tweemaal het nationale record. En daarnaast veroverde ze eerder de wereldtitel op deze afstand. Coach Patrick Pearson prijst de zwemtechniek van Marit Steenbergen en noemt die ook ongeëvenaard. Zelf blijft ze vrij nuchter onder haar prestaties. Ze benadrukt dat ze het vooral moet hebben van haar techniek en niet van pure kracht. Volgens haar coach is vooral de hoge elleboog een cruciaal element in haar slag. Dat is een kwaliteit die de coach eerder alleen zag bij Maarten Brozowski. In de afgelopen jaren is de techniek van Steenbergen flink aangescherpt. Vroeger soms met de armen wat te ver van het lichaam. Iets wat bij vermoeidheid nog wel eens wil optreden. En dat bredere omhalen werkt minder efficiënt. En de wens van de zwemster is duidelijk. Ze hoopt in de toekomst nog meer kracht in haar slag kwijt te kunnen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De nieuwe spelregels in de Eredivisie hebben voor verbazing gezorgd bij Telstar-doelman Ronald Koeman junior. Tijdens de uitwedstrijd tegen NEC kreeg hij een gele kaart en een corner tegen, omdat hij te lang over een doeltrap zou hebben gedaan. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In de Eredivisie wordt dit seizoen strenger gelet op tijdrekken. Scheidsrechters tellen tot 5 seconden. Bij een doeltrap of een inworp en duurt het dan langer, dan kan de scheidsrechter een corner toekennen aan de tegenstander. Koeman geeft aan dat hij het gevoel had dat hij werd gezocht door het publiek en ook door de scheidsrechter. En hij ontving, Koeman dus, een gele kaart voor tijdrekken bij een vrije trap. Maar volgens de keeper stond de tegenstander te dichtbij. Arbiter reageerde erop door te zeggen dat hij maar eens moet gaan nadenken hoe hij dat dit seizoen gaat aanpakken. Koeman zegt dat is een aparte opmerking, maar benadrukt dat de scheidsrechter verder prima heeft gefloten. Ook Telstar-trainer Henk Brugge moet wennen aan de nieuwe maatregelen. Hij twijfelt of het echt 8 seconden duurde voordat de corner werd gegeven. Maar hij ziet er wel de voordelen van in. Volgens hem blijft het tempo door die regels wel goed in het spel. Al merkt hij op dat de ploegen die willen winnen soms nu eenmaal tijd rekken. Dat hoort er een beetje bij. Brugge is erg tevreden over het vertoonde spel. Ja, een overwinning op NEC natuurlijk. En de manier waarop de selectie met elkaar samenwerkt.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio. Everybody needs somebody.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort bij knooppunt Eemnes werkzaamheden. De linkerrijstrook is daar dicht en de vertraging voor het verkeer 10 minuten. De rechterrijstrook van de A35 is dicht vanuit Almelo naar Enschede vanwege een kapotte auto bij Enschede West. 3 kilometer file daar met nog geen 10 minuten oponthoud.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Formule 1-team van Williams moet scherpe keuzes maken door het huidige budgetplafond. De teambaas James Walls legt uit dat het Britse team middelen weg moet gaan halen bij de ontwikkeling van de auto. En die geldstromen gaan nu volledig naar het aanpakken van de verouderde infrastructuur. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Walls werd het team afgelopen winter hard geraakt door een te zware auto. En dat probleem ontstond door jarenlange onderinvestering in de faciliteiten. Door de strikte regels rond het budgetplafond kan Williams nu niet tegelijkertijd de fabriek moderniseren en vol inzetten op directe prestaties op de baan. Teambaas benadrukt dat deze keuze direct invloed heeft ook op de resultaten in het kampioenschap. Het oplossen van de achterliggende problemen kost enorm veel tijd en is absoluut geen kwestie van enkele maanden. Het team kiest er bewust voor om de korte termijn op te offeren voor een stabiele basis op de lange termijn. En volgens Walls is het duidelijk dat het probleem afgelopen winter heeft laten zien dat het team nog een lange weg te gaan heeft. Na de eerste helft van het seizoen van 2026 is Williams de nummer 9 in het constructeurskampioenschap. 11 punten werden behaald. De leiding benadrukt dat het ingezette verbeterplan noodzakelijk is om structureel stappen vooruit te kunnen blijven zitten.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ongeluk op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht is de weg dicht bij Nootdorp. Het verkeer kan er langs via de vluchtstrook. Maar omrijden via Rotterdam kan natuurlijk ook over de A13 en de A20. Op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom voor de Haringvlietbrug 3 kilometer file en een kwartiertje vertraging.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: FC Twente lijkt op het punt te staan om Philip Thorvaldsen vast te leggen. Volgens Noorse media is er een akkoord bereikt over de komst van een toptalent dat dus op korte termijn de overstap kan maken vanuit de Noorse club Vålerenga naar Enschede. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met de transfer is een bedrag gemoeid van ongeveer 5,5 miljoen euro. En dat financiële bedrag kan in de toekomst nog verder oplopen door het behalen van eventuele bonussen. En daardoor kan het de duurste aankoop van de club in jaren worden. Noorwegen staat de aanvaller al langere tijd bekend met een hele opvallende bijnaam, namelijk die van Stille Moordenaar. Hij geldt als een van de allergrootste talenten van zijn generatie en speelde inmiddels al meer dan 50 officiële wedstrijden in de hoofdmacht van zijn club. Thorvaldsen is tweebenig, kan op beide flanken en eveneens als schaduwspits uit de voeten, maar heeft op het veld een duidelijke voorkeur. Hij speelt het liefst linksbuiten. Meerdere buitenlandse clubs, waaronder Colorado Rapids, Hull City, Cercle Brugge hadden eveneens serieuze belangstelling voor de Jeugd International. Maar de definitieve keuze lijkt op de club uit Enschede te zijn gevallen. FC Twente heeft de berichtgeving over de mogelijke overname zelf nog niet bevestigd.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn-Amersfoort 10 minuten vertraging door 3 kilometer file tussen Stroe en Barneveld. En er gebeurde al een ongeluk vanochtend bij Nootdorp op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Daar zijn altijd nog 2 rijstroken dicht. 10 minuutjes vertraging.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jannik Sinner doet niet mee aan het toernooi van Cincinnati. De organisatie van het tennisevenement heeft dat bekendgemaakt. Nummer 1 van de wereldranglijst heeft namelijk last van een blessure aan zijn rechterknie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is een flinke streep door de rekening voor Sinner. Dit toernooi wordt gezien als de belangrijkste test in aanloop naar de US Open. En Sinner zit al een tijdje in de lappenmand, want liet ook al het toernooi in het Canadese Montreal schieten. Die geblesseerde knie zit hem dus stevig in de weg. Ondanks hard werken met de medische staf is hij nog niet klaar om in actie te komen. En Sinner laat weten dat hij baalt van deze afmelding. Hij kijkt alweer uit naar volgend jaar, maar legt zijn focus nu wel op het volgende Grand Slam toernooi. Door het wegvallen van Sinner en eerder ook al Carlos Alcaraz, die kampt met een polsblessure, mist het toernooi dus twee grote namen. Sinner schreef vorige maand Wimbledon nog op zijn naam. Dat was zijn vijfde Grand Slam titel. En in Cincinnati was hij in 2024 nog de allerbeste. Vorig jaar in de finale tegen Alcaraz moest hij stoppen vanwege ziekte. Organisatie en de fans moeten het nu dus zonder de kopstukken stellen in Cincinnati. En dat in aanloop naar de spannende weken op de tennisbanen in Noord-Amerika.
0: Grand Prix Radio is jouw sport.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 Eindhoven-Maastricht 10 minuten vertraging tussen Maasbracht en Echt rijdt het langzaam over 4 kilometer. A12 Arnhem-Oberhausen bij de Duitse grens weer controles vanaf 7 naar 3 kilometer file en een kwartier vertraging. Kwartiertje extra op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht bij knooppunt Het Vonderen.

0: Prix Radio. Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: Erik ten Hag heeft teruggeblikt op zijn eerdere contact met de KNVB. Dat ging over een mogelijke rol als bondscoach. Maar hij benadrukt dat hij geen spijt heeft van zijn keuze om aan de slag te gaan als technisch directeur bij FC Twente. Volgens de trainer is er in een vroeg stadium ingecheckt, maar was een overstap naar het bondscoachschap niet aan de orde. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De naam van ten Hag ging natuurlijk wel al een tijdje rond als mogelijk nieuwe bondscoach. Maar de voormalig trainer van Ajax en Manchester United heeft definitief gekozen voor FC Twente. En hij vertelt dat hij met volle overtuiging voor die baan als technisch directeur bij de Tukkers heeft gekozen. Het werk geeft hem ook ontzettend veel energie, zeker door hoe de zaken er nu voor staan. En ten Hag stelt ook dat de club aan het begin van een mooie reis staat en dat er nog heel veel moet gebeuren binnen de selectie. Nou, zo'n volledige focus op de club is dan ook hard nodig, want er wordt door de clubleiding hard gewerkt aan versterking. Zo kan ten Hag bevestigen dat de club nadrukkelijk kijkt naar de komst van aanvaller Filip Thorvaldsson. De club zoekt namelijk een snelle rechterspits met sterke dribbelvaardigheden. Ten Hag wil nog geen uitspraken doen over eventuele geboden miljoenenbedragen, maar het is duidelijk dat de speler goed in de markt ligt en dat de gesprekken met de betrokken partijen inmiddels lopen.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Pre Radio.
1: Dance hits.
0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam is de rechterrijstrook dicht op knooppunt Gorkum. Daardoor vanaf afrit Leerdam 5 kilometer file en een kwartier vertraging.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Luciano Valente is de nieuwe aanvoerder van Feyenoord. En daar is hij maar wat trots op. Sterker nog, hij kreeg er kippenvel van. Toen de trainers Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshoff hem onlangs vroegen of hij die aanvoerdersband wilde gaan dragen. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor Valente voelt deze benoeming als zeer eervol en ook een droom die uitkomt. Ondanks de symbolische waarde van de band verandert er volgens Valente persoonlijk heel weinig in zijn dagelijks gedrag. Hij geeft aan dat hij nu niet ineens boven de spelersgroep staat en ook gewoon dezelfde persoon blijft. Zijn trainer Giovanni van Bronckhorst adviseerde hem om vooral dicht bij zichzelf te blijven, maar noemt de extra verantwoordelijkheid een waardevolle stap voor zijn verdere sportieve ontwikkeling. De nieuwe captain liet zich direct ook zien op het veld. In de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam zorgde Valente met een doelpunt voor de enige treffer van de wedstrijd. Meer scoren, vaker beslissend zijn, dat is direct ook een belangrijk persoonlijk doel voor de komende periode. Aanvallende middenvelder vindt dat hij een stuk bepalender moet zijn qua rendement en ziet dat ook als een essentieel onderdeel van zijn nieuwe leiderschapsrol binnen de selectie.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. 4 kilometer file tussen knooppunt Ouddijk en Duiven. 5 minuutjes vertraging daardoor. Half uurtje vertraging op de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam vanwege bergingswerkzaamheden op knooppunt Gorkum. De rechterrijstrook is dicht. Staat 5 kilometer file. Vanaf afrit Leerdam rijdt het langs

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Hij is prachtig en hij is uniek. Een Formule 1 helm. Ontworpen in samenwerking met Disney en gesigneerd door 20 coureurs. En voeg daar ook maar waardevol aan toe. Want de helm heeft op een online veiling ruim 151.000 Britse pond opgebracht. En dat geld gaat naar het goede doel. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De helm heet Fuel the Magic. Is verkocht via het platform F1 Authentics. En dat wordt weer beheerd door Memento Exclusives. Opbrengst gaat naar Make-A-Wish International. Dat is een organisatie die zich inzet voor ernstig zieke kinderen. Nooit eerder bracht een ongedragen replica-helm op een openbare veiling zoveel geld op. Binnen het veilingplatform is hiermee ook direct een record verbroken. Het vorige record stond op naam van een race overal. Die was van Max Verstappen uit de Grand Prix van Canada van 2023. Die leverde destijds 112.000 pond op. De helm is vormgegeven door Brad Iwan. Dat is de bekende stem van Mickey Mouse. Samen met Disney-creatief directeur Bobby Kim. Het ontwerp van de helm bevat opvallend rode en gele accenten en diverse tekeningen van Mickey Mouse. Directeur Barry Goff van Memento Exclusives laat weten heel tevreden te zijn met het behaalde resultaat. Volgens hem heeft het bijzondere verzamelobject wereldwijd veel losgemaakt bij bieders, waardoor er ook een directe impact is gemaakt op het waardevolle goede doel.
0: Grand Prix Radio is jouw sport.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 12 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Hengelo-Duitsland bij de grens. Controles, 10 minuten vertraging vanaf Oldenzaal-Zuid. 10 minuten vertraging op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Daar staat bij Duiven 8 kilometer file. En een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij knooppunt Zonzeel. Vanaf Dordrecht 4 kilometer file en 10 minuten vertraging.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Sam Lammers snapt helemaal niets van zijn nieuwe rol als reserve bij FC Twente. Na afloop van de wedstrijd tegen Heerenveen, die Twente met 1-0 verloor, liet Lammers ook weten dat hij baalt van de ontstane situatie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vorige week kreeg hij in een gesprek met technisch directeur Erik ten Hag en trainer John van der Brom te horen dat hij het nieuwe seizoen ingaat als derde spits in de hiërarchie. Lammers vertelt dat hij al vanaf de start van het seizoen sterk het gevoel had dat er een compleet ander plan met hem klaar stond. En dat gevoel ontstond zelfs al op het moment dat er nog helemaal geen andere spits was aangetrokken. Volgens hem wordt er sindsdien een stuk minder gecommuniceerd, met hem dus. En pas vorige week voerde hij voor het eerst echt een goed gesprek met de trainer. En ja, die deelde ook gelijk zijn plannen daarna in de media. Hij noemt het een bizarre start, een lastige periode, simpelweg ook omdat hij de beslissing totaal niet begrijpt. Ondanks de grote onvrede en de onduidelijkheid over zijn perspectief bij FC Twente denkt Lammers voorlopig nog niet aan een vertrek bij de club. Hij heeft zelf niet uitgesproken dat hij per se weg wil, maar het is duidelijk dat Lammers niet tevreden is met de gang van zaken. De komende periode en transferperiode zal moeten uitwijzen hoe beide partijen hiermee omgaan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
3: Zon is op.

0: is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A2, Den Bosch-Utrecht. 4 kilometer voor knooppunt Ouderijn met 20 minuten vertraging. Want door een ongeluk is de verbindingsweg naar de A12 dicht. Wat je nu doet is doorrijden over de A2 tot aan Utrecht-Papendorp. Dat is afrit 8A. En daar keren en zo weer het knooppunt Ouderijn te benaderen om daar wel van de verbindingswegen gebruik te kunnen maken. A7, Den Hoeve-Heerenveen bij Kornwerder-Zand. Een kwartier vertraging. A12, Arnhem-Duitse grens. Controles aan de grens en ook daar een kwartier op onthoud. 20 minuten vertraging door een ongeluk op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn bij Apeldoorn-Noord. Vanaf Heerde-Zuid daar 7 kilometer file. En grenscontroles in het zuiden van het land op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg 4 kilometer file en 10 minuten vertraging.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Hij sluit een pauze in zijn tenniscarrière niet uit. Het zijn de woorden van Talon Griekspoor direct na een nederlaag in de achtste finale van het toernooi in Montreal. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Griekspoor gaf aan dat hij de gespeelde partij tegen de Spanjaard Daniel Merida zo snel mogelijk wil vergeten. Zijn service liep niet, hij kon geen vat krijgen op de returns en wist zich geen moment in de rallies te spelen. En met het verliezen van de wedstrijd komt een einde aan een reeks waarin hij enkele sterke spelers uitschakelde en zich meerdere keren toch terugknokte uit moeilijke posities. Maar Griekspoor merkt op dat hij op een leeftijd komt, hij is inmiddels 30, waarop hij nadenkt over wat hij nog meer wil in zijn leven en loopbaan. En een pauze behoort naar eigen zeggen zeker tot de opties voor de langere termijn. Toch benadrukt hij dat hij de sport nog niet vaarwel gaat zeggen. Sinds enkele maanden werkt hij samen met coach Thomas Hogstad. En met die samenwerking wil hij het roer nog even omgooien en zichzelf nieuwe kansen geven en nieuwe resultaten halen. Voorlopig staan de toernooien dus nog gewoon op de planning. Griekspoor reist door naar het toernooi in Cincinnati en bereidt zich daarna voor op de US Open.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Varje op wens op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Beginnen we drukker te worden op de weg, onder andere door recreatieverkeer en door grenscontroles ontstaan de files. Op de A2 Den Bosch-Utrecht bij knooppunt Oude Rijn een ongeluk, 10 minuten vertraging. De verbindingsweg naar de A12 is dicht. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch ook een ongeluk bij knooppunt Empel. Daar is de linkerrijstrook dicht, ondertussen 14 kilometer file vanaf afrit Geldermalsen een half uur vertraging. Kwartier vertraging op de A7 vanuit Den Hoeven naar Heerenveen bij Kornwerderzand. En een kwartier extra reistijd door bergingswerkzaamheden op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn. 7 kilometer file tussen Eerde-Zuid en Apeldoorn-Noord.
3: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Je mag het best een verrassende en opvallende stap noemen die Formule 1-coureur Oliver Bierman heeft gezet buiten de autosport. Hij runt sinds kort samen met wat goede vrienden een eigen fietsenwinkel met een café in de heuvels bij Monaco. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Bierman vertelt dat het initiatief ontstond vanuit zijn grote passie voor de wielrensport. Die gebruikt hij trouwens fanatiek voor zijn fysieke training ook. Nou, in de zaak kunnen sporters tijdens hun zware berg ritten terecht voor pauzes, lang of kort. En naast materiaal en onderhoud serveren ze er ook eigen eten. Bierman drinkt zelf geen koffie, maar hij merkt wel dat de bezoekende wielrenners juist heel kritisch zijn op de koffie. In de bergen rond het Prinsdom traint Bierman zelf ook regelmatig op de fiets. Dat doet hij met Carlos Sainz, zijn collega in de Formule 1, maar ook met meervoudig toerwinnaar Tadej Pogacar. Die ontspanning komt goed van pas, want op het circuit verloopt het seizoen tot nu toe wisselend. Er was een sterke opening, punten in Australië en China, nog een puntje in Canada. Maar na die opening kende Bierman ook een reeks tegenvallende resultaten. Hij viel uit in Japan, Monaco en Spanje en is op dit moment de nummer 13 in de tussenstand van het WK. Nou, die fietstochten in de heuvels, ja, die bieden hem een welkome en ontspannen afwisseling naast toch het veel eisende leven in de Formule 1.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Verspreid over het land een aantal files. Met name is het druk door vakantieverkeer. A2 Den Bosch-Utrecht na een ongeluk bij knooppunt Oude Rijn. 10 minuten vertraging. De verbinding zegt naar de A12 is daar dicht. De A2 is weer vrijgegeven vanuit Utrecht naar Den Bosch na een ongeluk. Bij Zaltbommel nog 10 minuten vertraging. Dan naar de A35 Enschede-Almelo bij Hengelo-Zuid. 4 kilometer file en een kwartier vertraging. Eventjes stond daar de berm in brand. En de N36, de weg Almelo-Ommen, is in beide richtingen dicht bij

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jannik Sinner doet niet mee aan het toernooi van Cincinnati. De organisatie van het tennisevenement heeft dat bekendgemaakt. Nummer 1 van de wereldranglijst heeft namelijk last van een blessure aan zijn rechterknie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is een flinke streep door de rekening voor Sinner. Dit toernooi wordt gezien als de belangrijkste test in aanloop naar de US Open. En Sinner zit al een tijdje in de lappenmand, want liet ook al het toernooi in het Canadese Montreal schieten. Die geblesseerde knie zit hem dus stevig in de weg. Ondanks hard werken met de medische staf is hij nog niet klaar om in actie te komen. En Sinner laat weten dat hij baalt van deze afmelding. Hij kijkt alweer uit naar volgend jaar, maar legt zijn focus nu wel op het volgende Grand Slam toernooi. Door het wegvallen van Sinner en eerder ook al Carlos Alcaraz, die kampt met een polsblessure, mist het toernooi dus twee grote namen. Sinner schreef vorige maand Wimbledon nog op zijn naam. Dat was zijn vijfde Grand Slam titel. En in Cincinnati was hij in 2024 nog de allerbeste. Vorig jaar in de finale tegen Alcaraz moest hij stoppen vanwege ziekte. De organisatie en de fans moeten het nu dus zonder de kopstukken stellen in Cincinnati. En dat in aanloop naar de spannende weken op de tennisbanen in Noord-Amerika.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Verspreid over het land een aantal files door vakantieverkeer en grenscontroles. Wat vertraging. A2 Maastricht-Eindhoven, 10 minuutjes bij Gratum. Ongeluk op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Verbindingsweg naar de A12 is daar dicht op knooppunt Ouderijn. De vertraging voor het verkeer op de A2, 10 minuten. 20 minuten oponthoud op de A73, Maasbracht-Nijmegen bij Nijmegen-Dukenburg. En op de N35, Zwolle-Almelo, daar stond eventjes de berm in brand. Bij Alfred Leemerleveld nog 10 minuten vertraging.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Luciano Valente is de nieuwe aanvoerder van Feyenoord. En daar is hij maar wat trots op. Sterker nog, hij kreeg er kippenvel van. Toen de trainers Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshoff hem onlangs vroegen of hij die aanvoerdersband wilde gaan dragen. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor Valente voelt deze benoeming als zeer eervol en ook een droom die uitkomt. Ondanks de symbolische waarde van de band verandert er volgens Valente persoonlijk heel weinig in zijn dagelijks gedrag. Hij geeft aan dat hij nu niet ineens boven de spelersgroep staat en ook gewoon dezelfde persoon blijft. Zijn trainer Giovanni van Bronckhorst adviseerde hem om vooral dicht bij zichzelf te blijven, maar noemt de extra verantwoordelijkheid een waardevolle stap voor zijn verdere sportieve ontwikkeling. De nieuwe captain liet zich direct ook zien op het veld. In de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam zorgde Valente met een doelpunt voor de enige treffer van de wedstrijd. Meer scoren, vaker beslissend zijn, dat is direct ook een belangrijk persoonlijk doel voor de komende periode. Aanvallende middenvelder vindt dat hij een stuk bepalender moet zijn qua rendement en ziet dat ook als een essentieel onderdeel van zijn nieuwe leiderschapsrol binnen de selectie.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staat zo'n 60 kilometer file op de Nederlandse wegen. Er staat onder andere file op de A12 in beide richtingen. Van Utrecht naar Arnhem tussen Oosterbeek en Knappend Waterberg is de vertraging 10 minuten. De andere kant op tussen Beek en Duiven ook ruim 10 minuten vertraging. Op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij de afrit Hoenderloo is de vertraging ook 10 minuten. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Horst een kwartier vertraging.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Hij is prachtig en hij is uniek. Een Formule 1 helm. Ontworpen in samenwerking met Disney en gesigneerd door 20 coureurs. En voeg daar ook maar waardevol aan toe. Want de helm heeft op een online veiling ruim 151.000 Britse pond opgebracht. En dat geld gaat naar het goede doel. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De helm heet Fuel the Magic. Is verkocht via het platform F1 Authentics. En dat wordt weer beheerd door Memento Exclusives. Opbrengst gaat naar Make-A-Wish International. Dat is een organisatie die zich inzet voor ernstig zieke kinderen. Nooit eerder bracht een ongedragen replica-helm op een openbare veiling zoveel geld op. Binnen het veilingplatform is hiermee ook direct een record verbroken. Het vorige record stond op naam van een race overal. Die was van Max Verstappen uit de Grand Prix van Canada van 2023. Die leverde destijds 112.000 pond op. De helm is vormgegeven door Brad Iwan. Dat is de bekende stem van Mickey Mouse. Samen met Disney-creatief directeur Bobby Kim. Het ontwerp van de helm bevat opvallend rode en gele accenten en diverse tekeningen van Mickey Mouse. Directeur Barry Goff van Memento Exclusives laat weten heel tevreden te zijn met het behaalde resultaat. Volgens hem heeft het bijzondere verzamelobject wereldwijd veel losgemaakt bij bieders, waardoor er ook een directe impact is gemaakt op het waardevolle goede doel.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 80 kilometer file. Op de A12 Duitse grens Arnhem heb je nu een kwartier vertraging tussen de grens en Duiven. Op de A58 Breda-Eindhoven bij Moergestel een kwartier vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. De linkerrijstrook is dicht. Door een spoedreparatie file op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Horst. De rechterrijstrook is dicht. En op de N279 van Den Bosch naar Roermond tussen Beek en Donk en Helmond staat een kapotte vrachtwagen. En daar is de weg nu ook in beide richtingen dicht.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Sam Lammers snapt helemaal niets van zijn nieuwe rol als reserve bij FC Twente. Na afloop van de wedstrijd tegen Heerenveen, die Twente met 1-0 verloor, liet Lammers ook weten dat hij baalt van de ontstane situatie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vorige week kreeg hij in een gesprek met technisch directeur Erik ten Hag en trainer John van der Brom te horen dat hij het nieuwe seizoen ingaat als derde spits in de hiërarchie. Lammers vertelt dat hij al vanaf de start van het seizoen sterk het gevoel had dat er een compleet ander plan met hem klaar stond. En dat gevoel ontstond zelfs al op het moment dat er nog helemaal geen andere spits was aangetrokken. Volgens hem wordt er sindsdien een stuk minder gecommuniceerd, met hem dus. En pas vorige week voerde hij voor het eerst echt een goed gesprek met de trainer. En ja, die deelde ook gelijk zijn plannen daarna in de media. Hij noemt het een bizarre start, een lastige periode, simpelweg ook omdat hij de beslissing totaal niet begrijpt. Ondanks de grote onvrede en de onduidelijkheid over zijn perspectief bij FC Twente denkt Lammers voorlopig nog niet aan een vertrek bij de club. Hij heeft zelf niet uitgesproken dat hij per se weg wil, maar het is duidelijk dat Lammers niet tevreden is met de gang van zaken. De komende periode en transferperiode zal moeten uitwijzen hoe beide partijen hiermee omgaan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. Op de A7 Groningen-Heerenveen staat bij Leek 3 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg een kwartier vertraging. De A73 Maasbracht-Nijmegen bij Horst 40 minuten oponthoud door een spoedreparatie. De rechte rijstrook is dicht. En op de N279 Roermond-Den Bosch bij Beek en Donken is de vertraging 10 minuten. De andere kant op is de weg dicht omdat er een vrachtwagen met pech staat.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Hij sluit een pauze in zijn tenniscarrière niet uit. Het zijn de woorden van Talon Griekspoor direct na een nederlaag in de achtste finale van het toernooi in Montreal. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Griekspoor gaf aan dat hij de gespeelde partij tegen de Spanjaard Daniel Merida zo snel mogelijk wil vergeten. Zijn service liep niet, hij kon geen vat krijgen op de returns en wist zich geen moment in de rallies te spelen. En met het verliezen van de wedstrijd komt een einde aan een reeks waarin hij enkele sterke spelers uitschakelde en zich meerdere keren toch terugknokte uit moeilijke posities. Maar Griekspoor merkt op dat hij op een leeftijd komt, hij is inmiddels 30, waarop hij nadenkt over wat hij nog meer wil in zijn leven en loopbaan. En een pauze behoort naar eigen zeggen zeker tot de opties voor de langere termijn. Toch benadrukt hij dat hij de sport nog niet vaarwel gaat zeggen. Sinds enkele maanden werkt hij samen met coach Thomas Hogstad. En met die samenwerking wil hij het roer nog even omgooien en zichzelf nieuwe kansen geven en nieuwe resultaten halen. Voorlopig staan de toernooien dus nog gewoon op de planning. Griekspoor reist door naar het toernooi in Cincinnati en bereidt zich daarna voor op de US Open.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Pre Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
0: 4 uur.
1: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 80 kilometer file. De meeste files leveren niet veel meer dan 1 minuut of 5 vertraging op. Op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterbergen is de vertraging ongeveer 1 kwartier door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. Op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Elspeet 10 minuten vertraging. Op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderlo 10 minuten. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Horst is de vertraging nog 20 minuten. Er was daar een rijstrook dicht door schade aan het asfalt, maar inmiddels is die weer vrij.
3: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Je mag het best een verrassende en opvallende stap noemen die Formule 1-coureur Oliver Bierman heeft gezet buiten de autosport. Hij runt sinds kort samen met wat goede vrienden een eigen fietsenwinkel met een café in de heuvels bij Monaco. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Bierman vertelt dat het initiatief ontstond vanuit zijn grote passie voor de wielrensport. Die gebruikt hij trouwens fanatiek voor zijn fysieke training ook. Nou, in de zaak kunnen sporters tijdens hun zware bergritten terecht voor pauzes, lang of kort. En naast materiaal en onderhoud serveren ze er ook eigen eten. Bierman drinkt zelf geen koffie, maar hij merkt wel dat de bezoekende wielrenners juist heel kritisch zijn op de koffie. In de bergen rond het Prinsdom traint Bierman zelf ook regelmatig op de fiets. Dat doet hij met Carlos Sainz, zijn collega in de Formule 1. Maar ook met meervoudig toerwinnaar Tadej Pogacar. Die ontspanning komt goed van pas, want op het circuit verloopt het seizoen tot nu toe wisselend. Het was een sterke opening, punten in Australië en China, nog een puntje in Canada. Maar na die opening kende Bierman ook een reeks tegenvallende resultaten. Hij viel uit in Japan, Monaco en Spanje en is op dit moment de nummer 13 in de tussenstand van het WK. Nou, die fietstochten in de heuvels, ja, die bieden hem een welkome en ontspannen afwisseling naast toch het veel eisende leven in de Formule 1.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
3: I wake up early every morning and I drink my morning coffee, but I don't think about you at all. If I get lonely, I start staring at my phone screen, but I swear I never

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB.

file. Op de A6 van Emmeloord naar Joure heb je behoorlijk wat vertraging tussen Band en Lemmer. De vertraging is daar ongeveer een kwartier. De linkerrijstrook is dicht. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Oosterbeek en Knappend Waterberg een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. Daar is ook een rijstrook dicht. Er staat een auto met pech op de A16 van Rotterdam naar Breda bij Dordrecht. Er zijn zelfs twee rijstroken dicht, kost je 10 minuten. Op de A28 Amersfoort Zwolle tussen Ermelo en de afrit Elspeet heb je de meeste vertraging, namelijk een half uur. Staat er een kapotte vrachtwagen waardoor de rechte rijstrook dicht is.

0: Free Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jannik Sinner doet niet mee aan het toernooi van Cincinnati. De organisatie van het tennisevenement heeft dat bekendgemaakt. Nummer 1 van de wereldranglijst heeft namelijk last van een blessure aan zijn rechterknie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is een flinke streep door de rekening voor Sinner. Dit toernooi wordt gezien als de belangrijkste test in aanloop naar de US Open. En Sinner zit al een tijdje in de lappenmand, want liet ook al het toernooi in het Canadese Montreal schieten. Die geblesseerde knie zit hem dus stevig in de weg. Ondanks hard werken met de medische staf is hij nog niet klaar om in actie te komen. En Sinner laat weten dat hij baalt van deze afmelding. Hij kijkt alweer uit naar volgend jaar, maar legt zijn focus nu wel op het volgende Grand Slam toernooi. Door het wegvallen van Sinner en eerder ook al Carlos Alcaraz, die kampt met een polsblessure, mist het toernooi dus twee grote namen. Sinner schreef vorige maand Wimbledon nog op zijn naam. Dat was zijn vijfde Grand Slam titel. En in Cincinnati was hij in 2024 nog de allerbeste. Vorig jaar in de finale tegen Alcaraz moest hij stoppen vanwege ziekte. Organisatie en de fans moeten het nu dus zonder de kopstukken stellen in Cincinnati. En dat in aanloop naar de spannende weken op de tennisbanen in Noord-Amerika.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staat in totaal zo'n 90 kilometer file. De meeste files leveren niet zoveel vertraging op. Wel veel vertraging is er nu in het noorden van het land op de A6 van Emmeloord naar Joure bij Lemmer. De linkerrijstrook is dicht. Vanaf Bant is de vertraging 25 minuten. Op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg een kwartier vertraging. A27 Utrecht-Almere bij Eemnes ook een kwartier. Op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Elspeet 25 minuten oponthoud. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderloo is de vertraging ook een kwartier.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Luciano Valente is de nieuwe aanvoerder van Feyenoord. En daar is hij maar wat trots op. Sterker nog, hij kreeg er kippenvel van. Toen de trainers Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshoff hem onlangs vroegen of hij die aanvoerdersband wilde gaan dragen. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor Valente voelt deze benoeming als zeer eervol en ook een droom die uitkomt. Ondanks de symbolische waarde van de band verandert er volgens Valente persoonlijk heel weinig in zijn dagelijks gedrag. Hij geeft aan dat hij nu niet ineens boven de spelersgroep staat en ook gewoon dezelfde persoon blijft. Zijn trainer Giovanni van Bronckhorst adviseerde hem om vooral dicht bij zichzelf te blijven, maar noemt de extra verantwoordelijkheid een waardevolle stap voor zijn verdere sportieve ontwikkeling. De nieuwe captain liet zich direct ook zien op het veld. In de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam zorgde Valente met een doelpunt voor de enige treffer van de wedstrijd. Meer scoren, vaker beslissend zijn, dat is direct ook een belangrijk persoonlijk doel voor de komende periode. Aanvallende middenvelder vindt dat hij een stuk bepalender moet zijn qua rendement en ziet dat ook als een essentieel onderdeel van zijn nieuwe leiderschapsrol binnen de selectie.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er is niet echt sprake van een avondspits, maar

Bijzonderheden op de A6 bijvoorbeeld van Emmeloord naar Joure. Daar ligt namelijk glas op het wegdek bij Lemmer. De linkerrijstrook is dicht, de vertraging een kwartier. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Oosterbeek en Knappend Waterberg 10 minuten oponthoud. Omrijders veroorzaken extra drukte op de A27 van Utrecht naar Almere tussen Hilversum en Eemnes. Daar is de vertraging een kwartier. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderloo 10 minuten vertraging.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Hij is prachtig en hij is uniek. Een Formule 1 helm, ontworpen in samenwerking met Disney en gesigneerd door 20 coureurs. En voeg daar ook maar waardevol aan toe, want de helm heeft op een online veiling ruim 151.000 Britse pond opgebracht. En dat geld gaat naar het goede doel. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De helm heet Fuel the Magic. Is verkocht via het platform F1 Authentics en dat wordt weer beheerd door Memento Exclusives. Opbrengst gaat naar Make-A-Wish International. Dat is een organisatie die zich inzet voor ernstig zieke kinderen. Nooit eerder bracht een ongedragen replica-helm op een openbare veiling zoveel geld op. Binnen het veilingplatform is hiermee ook direct een record verbroken. Het vorige record stond op naam van een race overal. Die was van Max Verstappen uit de Grand Prix van Canada van 2023. Die leverde destijds 112.000 pond. Op. De helm is vormgegeven door Brad Iwan, dat is de bekende stem van Mickey Mouse, samen met Disney creatief directeur Bobby Kim. Het ontwerp van de helm bevat opvallend rode en gele accenten en diverse tekeningen van Mickey Mouse. Directeur Barry Goff van Memento Exclusives laat weten heel tevreden te zijn met het behaalde resultaat. Volgens hem heeft het bijzondere verzamelobject wereldwijd veel losgemaakt bij bieders, waardoor er ook een directe impact is gemaakt op het waardevolle goede doel.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio. New truck, big

0: Grand Prix Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. De meeste files lossen heel snel op. Nog wel file op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg. Daar is het tijdverlies 10 minuten. Op de A27 Utrecht-Almere bij Eemnes een kwartier verdraging. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderlo ook 10 minuten oponthoud.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Sam Lammers snapt helemaal niets van zijn nieuwe rol als reserve bij FC Twente. Na afloop van de wedstrijd tegen Heerenveen, die Twente met 1-0 verloor, liet Lammers ook weten dat hij baalt van de ontstane situatie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vorige week kreeg hij in een gesprek met technisch directeur Erik ten Hag en trainer John van der Brom te horen dat hij het nieuwe seizoen ingaat als derde spits in de hiërarchie. Lammers vertelt dat hij al vanaf de start van het seizoen sterk het gevoel had dat er een compleet ander plan met hem klaar stond. En dat gevoel ontstond zelfs al op het moment dat er nog helemaal geen andere spits was aangetrokken. Volgens hem wordt er sindsdien een stuk minder gecommuniceerd, met hem dus. En pas vorige week voerde hij voor het eerst echt een goed gesprek met de trainer. En ja, die deelde ook gelijk zijn plannen daarna in de media. Hij noemt het een bizarre start, een lastige periode, simpelweg ook omdat hij de beslissing totaal niet begrijpt. Ondanks de grote onvrede en de onduidelijkheid over zijn perspectief bij FC Twente denkt Lammers voorlopig nog niet aan een vertrek bij de club. Hij heeft zelf niet uitgesproken dat hij per se weg wil, maar het is duidelijk dat Lammers niet tevreden is met de gang van zaken. De komende periode en transferperiode zal moeten uitwijzen hoe beide partijen hiermee omgaan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Hij sluit een pauze in zijn tenniscarrière niet uit. Het zijn de woorden van Talon Griekspoor direct na een nederlaag in de achtste finale van het toernooi in Montreal. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Griekspoor gaf aan dat hij de gespeelde partij tegen de Spanjaard Daniel Merida zo snel mogelijk wil vergeten. Zijn service liep niet, hij kon geen vat krijgen op de returns en wist zich geen moment in de rallies te spelen. En met het verliezen van de wedstrijd komt een einde aan een reeks waarin hij enkele sterke spelers uitschakelde en zich meerdere keren toch terugknokte uit moeilijke posities. Maar Griekspoor merkt op dat hij op een leeftijd komt, hij is inmiddels 30, waarop hij nadenkt over wat hij nog meer wil in zijn leven en loopbaan. En een pauze behoort naar eigen zeggen zeker tot de opties voor de langere termijn. Toch benadrukt hij dat hij de sport nog niet vaarwel gaat zeggen. Sinds enkele maanden werkt hij samen met coach Thomas Hogstad. En met die samenwerking wil hij het roer nog even omgooien en zichzelf nieuwe kansen geven en nieuwe resultaten halen. Voorlopig staan de toernooien dus nog gewoon op de planning. Griekspoor reist door naar het toernooi in Cincinnati en bereidt zich daarna voor op de US Open.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Je mag het best een verrassende en opvallende stap noemen die Formule 1-coureur Oliver Bierman heeft gezet buiten de autosport. Hij runt sinds kort samen met wat goede vrienden een eigen fietsenwinkel met een café in de heuvels bij Monaco. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Bierman vertelt dat het initiatief ontstond vanuit zijn grote passie voor de wielrensport. Die gebruikt hij trouwens fanatiek voor zijn fysieke training ook. Nou, in de zaak kunnen sporters tijdens hun zware bergritten terecht voor pauzes, lang of kort. En naast materiaal en onderhoud serveren ze er ook eigen eten. Bierman drinkt zelf geen koffie, maar hij merkt wel dat de bezoekende wielrenners juist heel kritisch zijn op de koffie. In de bergen rond het Prinsdom traint Bierman zelf ook regelmatig op de fiets. Dat doet hij met Carlos Sainz, zijn collega in de Formule 1. Maar ook met meervoudig toerwinnaar Tadej Pogacar. Die ontspanning komt goed van pas, want op het circuit verloopt het seizoen tot nu toe wisselend. Er was een sterke opening, punten in Australië en China, nog een puntje in Canada. Maar na die opening kende Bierman ook een reeks tegenvallende resultaten. Hij viel uit in Japan, Monaco en Spanje en is op dit moment de nummer 13 in de tussenstand van het WK. Nou, die fietstochten in de heuvels, ja, die bieden hem een welkome en ontspannen afwisseling naast toch het veel eisende leven in de Formule 1.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Jannik Sinner doet niet mee aan het toernooi van Cincinnati. De organisatie van het tennisevenement heeft dat bekendgemaakt. Nummer 1 van de wereldranglijst heeft namelijk last van een blessure aan zijn rechterknie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is een flinke streep door de rekening voor Sinner. Dit toernooi wordt gezien als de belangrijkste test in aanloop naar de US Open. En Sinner zit al een tijdje in de lappenmand, want liet ook al het toernooi in het Canadese Montreal schieten. Die geblesseerde knie zit hem dus stevig in de weg. Ondanks zijn hard werken met de medische staf is hij nog niet klaar om in actie te komen. En Sinner laat weten dat hij baalt van deze afmelding. Hij kijkt alweer uit naar volgend jaar, maar legt zijn focus nu wel op het volgende Grand Slam toernooi. Door het wegvallen van Sinner en eerder ook al Carlos Alcaraz, die kampt met een polsblessure, mist het toernooi dus twee grote namen. Sinner schreef vorige maand Wimbledon nog op zijn naam. Dat was zijn vijfde Grand Slam titel. En in Cincinnati was hij in 2024 nog de allerbeste. Vorig jaar in de finale tegen Alcaraz moest hij stoppen vanwege ziekte. De organisatie en de fans moeten het nu dus zonder de kopstukken stellen in Cincinnati. En dat in aanloop naar de spannende weken op de tennisbanen in Noord-Amerika.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix.

Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

Grand Prix Radio. Dance Hits.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.